0: 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Tussen 21 lokaal 22 graden. Komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige wind uit richting tussenwest en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen en het wordt dan net als vandaag 2.

0: veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: break my heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er teveel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Het was 21, lokaal 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond een graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige wind uit richting tussenwest en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Tussen 21 lokaal 22 graden. Komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond een graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige wind uit richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt, in de ochtend nog periode met regen en het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Het was een 21, lokaal 22 graden. Komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond de graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige wind uit de richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Bogaert. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een café aan de Krooswijkseweg. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Het is niet voor het eerst dat er een explosie was op de Krooswijkseweg. In 2023 waren er meerdere explosies en ook in 2024 was dat het geval. Er raakte bij de explosie van vannacht niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn 34 boetes uitgedeeld, dat meldt Rijkswaterstaat. Deze week zet de politie alle zware vrachtwagens die nog over de brug gaan aan de kant en de chauffeurs krijgen dan direct een forse bekeuring. Sinds halverwege juli mogen zware vrachtwagens en ook touringcars niet meer over de verzwakte brug. Voornamelijk zware voertuigen met een buitenlands kenteken rijden nog over de Merwedebrug, ook al staan er langs de weg waarschuwingsborden in verschillende talen. Het Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. En dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De tijdelijke versoepeling is mogelijk, meldt Delfland, omdat er stevige maatregelen zijn genomen tegen de droogte. Maar het Hoogheemraadschap waarschuwt dat zoet water nog steeds erg schaars is en dat maatregelen nodig blijven. Bij een aanrijding op de A17 bij Moerdijk zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Hun auto vloog op de afrit uit de bocht, raakte een boom en kwam op zijn kop terecht. De 3 gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Brabant meldt dat op de plek van de crash meerdere onopvallende politieauto's en politie in burger aanwezig waren. Mogelijk was er een achtervolging. En dan het weer, veel bewolking vandaag en er trekt nu een regengebied over onze regio. In de loop van de ochtend wordt het droger, maar er kan, ook vanmiddag, nog wel wat lichte regen of een bui vallen. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Tussen 21 lokaal 22 graden. Komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond een graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige wind uit richting tussenwest en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een café aan de Krooswijkseweg. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Het is niet voor het eerst dat er een explosie was op de Krooswijkseweg. In 2023 waren er meerdere explosies en ook in 2024 was dat het geval. Er raakte bij de explosie van vannacht niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. Op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn 34 boetes uitgedeeld, dat meldt Rijkswaterstaat. Deze week zet de politie alle zware vrachtwagens die nog over de brug gaan aan de kant en de chauffeurs krijgen dan direct een forse bekeuring. Sinds halverwege juli mogen zware vrachtwagens en ook touringcars niet meer over de verzwakte brug. Voornamelijk zware voertuigen met een buitenlands kenteken rijden nog over de Merwedebrug, ook al staan er langs de weg waarschuwingsborden in verschillende talen. Het Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. En dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De tijdelijke versoepeling is mogelijk, meldt Delfland, omdat er stevige maatregelen zijn genomen tegen de droogte. Maar het Hoogheemraadschap waarschuwt dat zoet water nog steeds erg schaars is en dat maatregelen nodig blijven. Bij een aanrijding op de A17 bij Moerdijk zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Hun auto vloog op de afrit uit de bocht, raakte een boom en kwam op zijn kop terecht. De 3 gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omroep Brabant meldt dat op de plek van de crash meerdere onopvallende politieauto's en politie in burger aanwezig waren. Mogelijk was er een achtervolging. En dan het weer, veel bewolking vandaag en er trekt nu een regengebied over onze regio. In de loop van de ochtend wordt het droger, maar er kan, ook vanmiddag, nog wel wat lichte regen of een bui vallen. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie... uit

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Tussen 21 lokaal 22 graden. Komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond een graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige wind uit richting tussenwest en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. Op de A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, vlakbij de Rottemeren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingerland heeft al eerder maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen, en ook zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben een petitie ondertekend waarin de gemeente wordt gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkse Weg en de Rusthoflaan. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. In Nieuw-Lekkerland was gisteravond een steekincident. Daarbij raakte een man gewond en de politie meldt dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor het steekincident gisteravond in Nieuw-Lekkerland is nog niet bekend. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Pediatrics. En dan het weer. Veel bewolking vandaag. De regen van de afgelopen uren is inmiddels naar het oosten weggetrokken. Maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen. En ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in de regio Noord is het druk op de weg. Er staan ook een paar files door ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A10 Noord richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijzoord 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste nacht van dinsdag 18 augustus. Afgelopen nacht trok een regengebied over onze regio. Er viel zo'n 10 mm regen. Vandaag is er veel bewolking. Kan lokaal nog wat lichte regen vallen. Maar de droge periode krijgen we overhand. En er zijn een paar opklaringen. De wind is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4. En die komt uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog. En koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en ook morgen overdag is de kans weer op een aantal buien. En de wind is dan zwak uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Donderdag waait de wind uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op zaterdag kan het weliswaar een enkele bui vallen, maar er zijn er ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 12 graden. In de middag maximaal rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de regio Noord staan de meeste files, maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland is het her en der wat drukker. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een kwartier op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. 10 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Schaarsbergen 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch bij Nieuw-Kuik 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: Darling, darling, I'll turn the light.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Martin van der Bogaert. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, vlakbij de Rottemeren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingerland heeft al eerder maatregelen genomen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen, en ook zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben een petitie ondertekend waarin de gemeente wordt gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen. In Rotterdam-Krooswijk is vannacht een explosie geweest bij een eetcafé op de hoek van de Nieuwe Krooswijkseweg en de Rusthoflaan. Door de explosie werd het rolluik van de toegangsdeur kapot geblazen. Er raakte niemand gewond en er is ook nog niemand aangehouden. In Nieuw-Lekkerland was gisteravond een steekincident. Daarbij raakte een man gewond en de politie meldt dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor het steekincident gisteravond in Nieuw-Lekkerland is nog niet bekend. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Pediatrics. En dan het weer. Veel bewolking vandaag. De regen van de afgelopen uren is inmiddels naar het oosten weggetrokken. Maar er kan ook vanmiddag nog wel wat lichte regen of een bui vallen.
2: Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in de regio Noord. Maar ook in Noord-Brabant en in Gelderland staan een paar files. De files die nu opvallen staan op de A4 richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Knooppunt Hoflied. 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Sloterdijk en knooppunt Amstel. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door slecht asfalt. De rechterrijstrook is voorlopig afgesloten. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Hoenderlo 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Presikhaven 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 18 augustus. Afgelopen nacht trok een regengebied over onze regio. Er viel zo'n 10 mm regen. Vandaag is er veel bewolking. Kan lokaal nog wat lichte regen vallen. Maar de droge periode krijgen we overhand. En er zijn een paar opklaringen. De wind is matig van kracht. De windkracht 3 tot 4. En die komt uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en ook morgen overdag is de kans weer op een aantal buien. En de wind is dan zwak uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Donderdag waait de wind uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op zaterdag kan er weliswaar een enkele bui vallen, maar er zijn er ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 12 graden. In de middag maximaal rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen rond Amsterdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het langzaam tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Bos en Lommer en knooppunt Amstel. 9 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar staat een kapotte auto stil. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen Noord 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In Diergaarde Blijdorp is een piepklein schildpadje ter wereld gekomen. Het beestje is niet groter dan een paperclip. Het gaat om een zeer zeldzaam Egyptisch landschildpadje. Het kroop begint deze maand al uit het ei, maar de diergaarde heeft het nu pas bekendgemaakt. Op onze website, rijnmond.nl, kun je zien hoe het piepkleine schildpadje eruit ziet. Bewoners van Bleiswijk willen dat de gemeente maatregelen neemt tegen brullende motoren en hardrijdende auto's. Vooral in de omgeving van de Kooilaan, vlakbij de Rotte Meren, hebben buurtbewoners daar veel last van. De gemeente Lansingerland nam al eerder maatregelen, zoals het aanbrengen van markeringen bij oversteekplaatsen, en ook zijn de waarschuwingsborden geplaatst, maar dat is niet voldoende. Ruim 200 mensen hebben een petitie ondertekend waarmee ze de gemeente vragen om aanvullende maatregelen te nemen tegen de overlast. Veel ouders van te vroeg geboren baby's hebben symptomen die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC in Rotterdam blijkt dat 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders daar last van heeft. De onderzoekers benadrukken dat de impact van een vroeg geboorte vaak wordt onderschat. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschapstijdschrift Pediatrics. Er zijn in ons land steeds meer mensen van 18 jaar en ouder die alleen wonen, dus zonder partner. Inmiddels zijn het er 5,7 miljoen, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS wijst erop dat mensen die alleen wonen natuurlijk wel een partner kunnen hebben, maar daar wonen ze dus niet mee samen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een latrelatie. En dan het weer, veel bewolking en wat regen of een buitje. Ook morgen veel bewolking en dan enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging door een te hoge vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoord in 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo langzaam rijden over 6 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

Zo, goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer. Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd op ons programma Religieus op Verzoek. Vandaag is het alweer de 18e augustus. En het is niet zo heet vandaag. We hebben regen gehad voor de droogte. We kunnen weer gewoon ademhalen. Dat is dus weer hartstikke fijn. Vandaag in de studio zijn Arjan en Marcel achter de knoppen. Elma die zat aan de telefoon, zit nu even naast mij. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een paar nummertjes over aan het eind. Dan belt u even telefoonnummer 010-451-7777. En dan kan uw lied nog gedraaid worden tegen het eind, tegen 11. Verder hadden we door alle dingen hadden we het lied uitgezocht. Handjes gevouwen, dankbaar te zijn dat het weer wat koeler is en dat we regen hebben gehad. En deze keer wordt dat lied gespeeld door Noortje van Middelkoop op de panfluit en Mathieu Mans op het orgel.

En dan kom ik bij het eerste verzoekje. En die komt nog van vorige week. Die was van mevrouw Gredenbreien. En die bestemde het lied voor iedereen. Ze wilde graag horen het lied Take My Hands, Precious Lords. En deze keer wordt er gezongen door Mahalia Jackson.

komt het volgende verzoekje van mevrouw Annie Crezé. Ze bestemt het voor Herman en Fem Voice. Ze wil graag laten draaien het lied Hij die rustig en stil. Deze keer wordt dat gezongen door de mannengroep Sion uit Katwijk.

Dan kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Jezus liefde voor mij. Deze keer wordt dat gezongen door de groep Selah.

ben ik alweer bij ons volgende verzoekje aanbeland. En die komt van mevrouw Annie Cressé. En die bestemt het voor mevrouw Gerda Ubas. Ze wil graag laten horen het lied Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor Het Harde met de soliste Femi van de Weg.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Welk een vriend is onze Jezus. Deze keer wordt er gezongen door het christelijke mannenkoor De Lofzang uit Heerde.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ria Combe. En die bestemt het lied voor ons team. En ze is blij dat Elna er weer is. Dat zijn wij natuurlijk ook. En we zijn blij voor het lied. Ze wil graag horen het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Deze keer wordt er gezongen door Cantata Societas en Cantanova.

komen we weer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Ida de Jong. En die bestemt het voor ons team. Dankjewel, zeggen we dan. Ze wil graag horen het lied Zwerven door Zweden. Deze keer wordt het gezongen door het christelijk gemeenkoor Eiland Ruk.

Nu kom ik bij het volgende verzoek en die is van mevrouw Annie Crezé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Op bergen en in dalen. Deze keer wordt er gezongen als samenzang met de bovenstem vanuit Apeldoorn.

En ons volgende verzoekje komt van Carina van Wely. Ze bestemt het voor Ariane Egmond. Ze wil graag laten horen het lied Dicht aan uw hart. Deze keer wordt dat gezongen door Remco Hackert.

volgende zoekje komt van de heer Laurens op de Brouw. En die bestemt het nummer voor ons team. Daar roepen wij altijd heel hard, heel dankjewel. Fijn. Laurens die wil graag horen het lied Wat de toekomst brengen mogen. En deze keer wordt er gezongen door Deo Cantemos.

Dan hebben we nog een lied die we voor jullie willen draaien. En dat is het lied Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt er gezongen door Sharon Kips en de Vocal Company met samenzang.

Zo, beste luisteraars, dan ben ik alweer helemaal door het hele uur heen gekomen. Ik hoop dat u er weer van genoten heeft. Wij in ieder geval wel. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. Elna deed even de telefoon. Heb even naast mij de presentatie zitten bekijken. Misschien dat ze het volgende week wel gaat doen. Dat blijft een verrassing nog, dat weet ik even niet. En dan hoop ik dat aanstaande zondag de herhaling er ook weer is. De laatste twee weken ging dat hartstikke goed. En dan wil ik jullie danken voor het luisteren. Ik wens jullie weer een hele fijne, goede week toe met veel gezondheid. Niet veel al te warm weer. Misschien nog met een bui regen voor de tuin. En verder heel veel liefs van deze kant en tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De Lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 energiezuinige en toekomstbestendige binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar zijn. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee kampt vanwege de extreme lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is eerder vanochtend een mislukte overval geweest. Iemand met een mes kwam een winkel binnen en bedreigde het personeel, maar de politie meldt dat hij zonder buit weer is vertrokken. Er raakte niemand gewond. Kort na de mislukte overval is een verdachte opgepakt. En dan het weer. Veel bewolking en wat regen of een buitje vandaag. En ook morgen is er veel bewolking en dan vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste nacht van dinsdag 18 augustus. Afgelopen nacht trok een regengebied over onze regio. Er viel zo'n 10 mm regen. Vandaag is er veel bewolking. Er kan lokaal nog wat lichte regen vallen. Maar de droge periode krijgen we overhand. En er zijn een paar opklaringen. De wind is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4. En die komt uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog. En koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en ook morgen overdag is de kans weer op een aantal buien. En de wind is dan zwak uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Donderdag waait de wind uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op zaterdag kan er weliswaar een enkele bui vallen, maar er zijn er ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 12 graden. In de middag maximaal rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind uit het noorden, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De Lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 energiezuinige en toekomstbestendige binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar zijn. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee kampt vanwege de extreme lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is eerder vanochtend een mislukte overval geweest. Iemand met een mes kwam een winkel binnen en bedreigde het personeel, maar de politie meldt dat hij zonder buit weer is vertrokken. Er raakte niemand gewond. Kort na de mislukte overval is een verdachte opgepakt. En dan het weer. Veel bewolking en wat regen of een buitje vandaag. En ook morgen is er veel bewolking en dan vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur vandaag en morgen ongeveer 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste nacht van dinsdag 18 augustus. Afgelopen nacht trok een regengebied over onze regio. Er viel zo'n 10 mm regen. Vandaag is er veel bewolking. Kan lokaal nog wat lichte regen vallen. Maar de droge periode krijgen we overhand. En er zijn een paar opklaringen. De wind is matig van kracht. De windkracht 3 tot 4. En die komt uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en ook morgen overdag is de kans weer op een aantal buien. En de wind is dan zwak uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Donderdag waait de wind uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op zaterdag kan er weliswaar een enkele bui vallen, maar er zijn er ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 12 graden. In de middag maximaal rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste nachtje van dinsdag 18 augustus. Afgelopen nacht trok een regengebied over onze regio. Er viel zo'n 10 mm regen. Vandaag is er veel bewolking. Er kan lokaal nog wat lichte regen vallen. Maar de droge periode krijgen de overhand. En er zijn een paar opklaringen. De wind is matig van kracht. De windkracht 3 tot 4. En die komt uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog. En koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en ook morgen overdag is de kans weer op een aantal buien. En de wind is dan zwak uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Donderdag waait de wind uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op zaterdag kan er weliswaar een enkele bui vallen, maar er zijn er ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 12 graden. In de middag maximaal rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste nacht van dinsdag 18 augustus. Afgelopen nacht trok een regengebied over onze regio. Er viel zo'n 10 mm regen. Vandaag is er veel bewolking en kan lokaal nog wat lichte regen vallen. Maar de droge periode krijgen we overhand. En er zijn een paar opklaringen. De wind is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En die komt uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en ook morgen overdag is de kans weer op een aantal buien. En de wind is dan zwak uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Donderdag waait de wind uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op zaterdag kan er weliswaar een enkele bui vallen, maar er zijn er ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 12 graden. In de middag maximaal rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste nachtje van dinsdag 18 augustus. Afgelopen nacht trok een regengebied over onze regio. Er viel zo'n 10 mm regen. Vandaag is er veel bewolking. Kan lokaal nog wat lichte regen vallen. Maar de droge periode krijgen we overhand. En er zijn een paar opklaringen. De wind is matig van kracht. De windkracht 3 tot 4. En die komt uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog. En koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en ook morgen overdag is de kans weer op een aantal buien. En de wind is dan zwak uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Donderdag waait de wind uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op zaterdag kan er weliswaar een enkele bui vallen, maar er zijn dan ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 12 graden. In de middag maximaal rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Voornamelijk door ongelukken en pechgevallen staan er al wat lange files. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar is de vertraging een uur. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A10. Op de A10 West om precies te zijn bij Amsterdam-Slotervaart. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum bij Hagestein ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Zone.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de eerste nacht van dinsdag 18 augustus. Afgelopen nacht trok een regengebied over onze regio. Er viel zo'n 10 mm regen. Vandaag is er veel bewolking en kan lokaal nog wat lichte regen vallen. Maar de droge periode krijgen we overhand. En er zijn een paar opklaringen. De wind is matig van kracht. De windkracht 3 tot 4. En die komt uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en ook morgen overdag is de kans weer op een aantal buien. En de wind is dan zwak uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. Donderdag waait de wind uit een zuidwestelijke richting. Op vrijdag uit een noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend de minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 20 tot 21 graden. Op zaterdag kan er weliswaar een enkele bui vallen, maar er zijn er ook zonnige perioden. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 12 graden. In de middag maximaal rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog. Zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een zwakke wind uit het noorden. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Er staat 200 kilometer file, vooral veel vertraging in het midden van het land. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch, daar sta je een half uur in de file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. En verderop, voor knooppunt Everdingen, ook nog een half uur vertraging door een eerder ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot is de vertraging een kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht, er stond even een auto met pech. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een half uur vertraging. En door slecht wegdek ook een behoorlijke file op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk alweer op de weg, 330 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch kom je eerst in de file tussen Utrecht en de afrit Everdingen. Daar een kwartier vertraging. Verderop tussen Culemborg en Waardenburg ook alweer een kwartier extra reistijd. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De A27 is druk, van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en Hagestein, 20 minuten vertraging. En op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is dicht.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avondnacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is goed te merken dat in een deel van Nederland de schoolvakantie voorbij is. Het is weer behoorlijk druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar is het oponthoud nu een kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Bogaert. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg ruim 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen ook een half uur vertraging tot Akersloot. Bij Akersloot is 1 rijstrook dicht. En veel vertraging is er ook op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Velperbroek een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking, lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog en het werd zo'n 21 graden. Komende avondnacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden en het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien, opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Del nog wel ongeveer een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De linker rijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de linker rijstrook dicht. En op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot is een rijstrook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg nog 8 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
11: Capelle. Ja, nou zou er dus een muziekje moeten komen, maar dat hoor ik dus niet. Hartelijk welkom bij deze aflevering van Muzieksouvenirs. Met vandaag, we gaan weer door met Neil Diamond.

Ja, u luistert naar Radio Capelle. Ik heb even geen jingles, althans ik kan er niet bij komen. Maar dat geeft niet. Ik heb muziek bij me en dat is van Neil Diamond. En u hoorde Melody Road en dat is de titelsong. En ook de eerste track van het album Melody Road. First Time, ja dat klinkt gek, een beetje daarna, maar dit is nummertje 2 van de plaat.

Ja, dat was First Time. En ik zei al, ik heb geen jingles. Ik kan zelf Radio Kapelle even uit dragen. Want u luistert naar Radio Kapelle. Het programma Muzieksouvenirs. En ik draai nummers

Tsonga en Jimmy, prachtig nummer. En het staat allemaal op deze plaat op Melody Road. En ik kan u aanraden om dit album aan te schaffen, want het is een geweldig album. Even kijken, Something Blue ga ik nu draaien.

Ja, en dat was Something Blue. Zoals ik gezegd, geen jingles, maar het volgende nummer. En dat is Nothing But A Heartache.

Something Blue. En ik heb hem geloof ik al twee keer gedraaid. Maar dat geeft niet, want het is een nummer wat best wel de moeite waard is. Maar dat is het hele album van onze vriend Neil Diamond. Nothing But A Heartache. Dat is de volgende.

Nothing but a heartache. Prachtig nummer. En gloedvol gezongen natuurlijk door Neil Diamond. Hij schreef het ook zelf, dit nummer. En we gaan verder met In Better Days.

In Better Days We Had It All. Ja, dat zijn van die eeuwige thema's. We gaan gauw verder. Want Do I Wanna Be Yours is het volgende nummer.

Who Wanna Be Yours? En dat is een prachtige song van Neil Diamond. En we gaan verder met het nummer Alone at the Ball. En dan moet ik eens even kijken. Ja, die moet ik even klaarzetten. Daar komt-ie.

Alone at the ball, oftewel alleen bij het dansen, bij het bal. Ja, dat is niet zo fijn voor Neil Diamond in dit liedje. Maar goed, hij heeft ook andere mooie nummers geschreven met betere kansen. Sunny Disposition, dat is de volgende.

En zo liep het allemaal weer goed af in het nummer Sunny Disposition. Marry Me Now. Ja, dat was kennelijk het vervolg daarvan.

Now. Marry Me Now. En of het gelukt is, weet ik niet. Ik weet wel dat ik nog twee nummers heb op de cd die ik voor mij heb liggen. En die ga ik allebei draaien, als het goed is. The Art of Love komt eerst aan de beurt.

0: is who you share it with.
1: Ja, mooie les die Neil Diamond ons leert. En ik ga naar het laatste nummer. En dat is eigenlijk een reprise van de titelsong Melody Road. Het is ook niet zo heel erg lang, dus ik kom eigenlijk net niet uit. Ik ga het gewoon draaien en daarna. Ik heb ook geen eindmuziek van dit programma, want de jingeltjes wilden het even niet doen. Maar dan draai ik hem nog een keer snel achter elkaar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag!
0: Melody Road, we'll try again.

0: Ja, zometeen na 8 Peter Snell met Blues en Americana. En ik ben er volgende week weer. Dag!
1: Melody Road, we'll try again.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

Ja, zoals dat hoort met een mooi vals slotakkoord eindigde Me and My Uncle John Phillips' song Grateful Dead. Het eerste nummer van Blues en Americana hier op Radio Kapelle. Mijn naam is Peter Snel. Ik ben hier de komende twee uur met het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Jazeker, beste mensen. Welkom.

Yeah, Right Tudor live en Do Re Mi, Willie Guthrie song. En we gaan meer draaien van Right Tudor live. Maar eerst James Luther Dickinson. Jim Dickinson, Dixie Fried.

Jim Dickinson en Dixie Fried. Rijkoeder nog een keer.

Ja, klassieker uit het Tex-Mex genre. Volver, Volver. Dr. John speelt Sugar Boy Crawford's Ico, Ico.

0: Dr. John was dat en Aiko Aiko.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

Ja, dat was Roy Orbison en Only the Lonely. En zijn co-writer Bill Nelson is overleden en hij is 91 jaar geworden. Ja, dat wou ik nog even zeggen. Toby Gray nu.

Ja, Dobby Gray en wat een mooi nummer is dat, Drift Away. En toch ja, een beetje soul is dat. Hé, hey, er zijn ontzettende branden geweest in Canada en misschien zijn ze er nog steeds. Dat kan ik niet helemaal overzien. Maar in West-Canada, daar in British Columbia, in Horsefly, wonen Jason en Ferris Romero. En zij hebben een nieuwe cd gemaakt. These are the days that turn into years. En wat een mooie cd weer. Hier is de titel... track, These Are the Days.

Wat is dat toch mooi. These are the days. En dat waren Jason en Ferris Romero. Bonnie Raitt nu.

Give it up or let me go. En dat is Bonnie Raitt. En ze schreef het zelf ook. Mooi nummer wel. Richard en Linda Thompson nu. Richard Thompson schreef het. Dit is Shady Lies.

0: Ja, en het was live ook Richard Thompson en Linda Thompson en Shady, Shady Lies. Oké.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Blues Americana en we gaan daar Pat by Big Richard. CD, nummer van David Olney, Millionaire.

0: Ja, goed was dat. Hè. Dat was Big Richard en miljonair David Olney Song. Michael Nesmith schreef mooie dingen, zat bij de Monkees, maar was eigenlijk muzikus. Hier is hij.
1: Can't you...
0: Wacht even, want dat begon niet op de goede manier. Hier is hij nog een keer. Nummer hit van Linda Ronstedt en de hit Just Keep On Coming was de naam van de LP waar dit op stond.

Different Drum en Michael Nesmith. Wat een goed nummer was dat, zeg. Goh. En over goede nummers gesproken. De man die altijd goede nummers speelde, heeft geschreven. Dat was Duke Ellington natuurlijk. Samen met Don George schreef hij I Ain't Got Nothing But The Blues. Hier is Mose Allison om het uit te voeren.

Ja, Mose in Your Ear heette dat album en 1972. Draai muziek uit 1972, dit, want dit is nog zomerprogrammering op Radio Kapelle. Mose Allison speelde Duke Ellington en I Ain't Got Nothing But The Blues. Brenda Lee nu, Brenda Lee, met een Thompson Christopher James song. Elvis heard him here first, daar heb ik het van. Dit is Always On My Mind.

Ja, Brenda Lee en You Were Always On My Mind. Hey, het is bijna 9 uur en tot 9 uur gaan we Chet Atkins en Jerry Reed draaien. Twee gitaristen, Me and Jerry, Me and Chet, komt die van. En het is Limehouse Blues. Tot na het nieuws met meer blues en Americana. Tot zo, hè. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Bogaert. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ja, de Mexicali Blues en Sunshine Daydream Veneta Orgon was het in 27 augustus 1972. Goh, wat een tijd geleden is dat alweer. 54 jaar geleden. En dat was Bob Weir's Mexicali Blues. En The Grateful Dead opende het tweede uur van Blues en Americana vanavond. Oké. En we blijven live. Live from Belfast. Here's the Hot Club of Cowtown.
1: Let's do it.
2: A long time ago,

Ja, Louis and the Lovers. En we blijven een beetje vreemd doen vandaag, want allemaal nummers van 1972. Hier is uit de film, hoe heette die ook alweer? Afijn, Jeanette.

Ja, Jeannette was dat en Porque Tevas en Cría Cuervos heette de film van een Spaanse filmer. Ja, Townes Van Zandt.

0: Towns Van Zandt en If I Needed You, een single van hem uit 72, Towns Van Zandt.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Blues en Americana met Jimmy en Walter.

0: Yeah, somewhere before long.
1: Ja, dat mocht hij willen. I'll Get a Break en Walter en Jimmy. Jimmy en Walter. Jimmy de Berry is dat. Oké, Ry Cooder. Into the Purple Valley. Taxes on the Farmer feeds us all.

Yeah, Ry Cooder en Texas on the Farmer Feeds Us All. En dat is een traditional van de CD LP Into the Purple Valley 1972. Oké, Lil Hardin schreef het. En dit is Peggy Lee om het te performen. Maar eerst, dit is Blues en Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou dus. Vanavond met Peggy Lee en Just for a Thrill. Just for

Ja, Peggy Lee, oftewel Norma Dolores Ekstrom from Jamestown, North Dakota. Zo heet de cd waar dit vandaan komt. 1972, Just for a Thrill. Michael Nesmith nu. Nee, we gaan eerst iets anders draaien. Floyd Mercantile.

Ja, mooi hè. Skylark was dat. En dat was Floyd Mercantile. En wie zijn dat? Ik heb het hier staan, want ik vergeet ik altijd. Peter Mulvey, dat wist ik. En Jenna Nichols song. En Ross Balanoid speelden ook mee. Mooie nummers. Yes. Michael Nesmith nu. Harmony Constant.

Ja, Lou Reed daar en Velvet Underground, If You Close The Door, After Hours. En After Hours luisteren we graag naar Jesse Winchester.

0: Ja, ja, ja, Bruce Chanel en Hey Baby. En dat was niemand minder dan Delbert McClinton die daar harmonica speelde. En het verhaal wil dat John Lennon aan Delbert McClinton heeft gevraagd, aan Bruce Chanel gevraagd heeft, hoe moet ik dat nou doen? En toen kregen we Love Me Do, want dat was hetzelfde loopje op de harmonica. En dat had John geleerd van Delbert McClinton. Zo. Dat is weer verteld. Here's Little Richard.
1: Oh, my soul.

Ja, Little Richard en My Soul. En dat is het einde van de show. We gaan eruit met twee instrumentals. Eerst Roy Buchanan. En wat speelt die man prachtig, zeg. Even kijken hoor, waar heb je hem staan? Ja, daar zo. En Don Gibson nummer Sweet Dreams. En dan Charles Ford met Robin Ford's Gibson Creek Shuffle. Oké, Roy Buchanan. Tot volgende week maar weer. Dank voor het luisteren naar Blues en Americana. En elke dinsdagavond, weet je wel, tussen 8 en 10. Natuurlijk. En dan moet hij wel op tijd starten. En dat doet hij nu.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avondnacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3.
11: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Lekker in de regen lopen, dat kan nu weer. Zoals Johnny Rail zong in Just Walkin' in the Rain uit 1962.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 18 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, fietsmaatjes op de duofiets. Een weekend en een nacht in Museum Vlaardingen. En nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

Lee Rabbit was dat, en So Deep In Your Love. En daarvoor Genesis en Hold On My Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Fietsmaatjes fietsen samen met mensen die dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen.

0: is ook een rollatorhouder, die kan mee. Je kan ook de stoel draaien, vooruit, achteruit. Nou,
1: ja, ja.
0: Alle voorzieningen zijn
1: er. Heel flexibel dus eigenlijk.
0: Ja.
1: Bedoeld voor mensen die wat moeizamer ter been zijn misschien.
0: En precies, die halen we thuis op. En die kunnen ook met de rollator van hun woning komen. En dan zet de rollator op de fiets.
1: Oh, dat kan ook nog.
0: Dat kan ook. Die gaat gewoon mee.
1: Ja, ja. En als je dan een half uur je fiets hebt en je wil even de benen strekken, dan kan je ook nog weer met de rollator even rondlopen.
0: Dat is ook de bedoeling. Want dat doen we altijd met een tussenstop.
1: Ja.
0: Halverwege de rit gaan we ergens koffie drinken met elkaar. We gaan altijd met meerdere fietsen op pad.
1: Oh, ben nooit met één?
0: Nooit alleen.
1: En waarom is dat?
0: Veiligheid is echt nummer één.
1: Uh-huh.
0: En mensen vinden het ook prettig om elkaar te ondersteunen als er wat gebeurt. We rijden natuurlijk ook met kwetsbare mensen.
1: Ja.
0: En het is prettig als je meerdere mensen meedoen. En de fietsmaatjes die weten dat ook. En dus alleen... Ja, dan ben je ook alleen ervoor als er mocht er iets gebeuren.
1: Ja, dan
0: gelukkig
1: ben je
0: is dat zelden.
1: Ja, er gebeurt weinig.
0: Ja.
1: Dat gaat allemaal redelijk goed. Je hebt het over fietsmaatjes. Dat zijn de vrijwilligers die fietsen?
0: Ja, fietsmaatjes zijn de vrijwilligers. Ja,
1: ja.
0: Klopt.
1: Heb je er daar genoeg van?
0: We hebben altijd meer nodig.
1: Kijk,
0: dat is ook in de zomervakantie. Mensen die gaan op vakantie. Maar ook mensen hebben blessures. Hè, dat kan ook.
1: Ja. Nou, ze kunnen gewoon
0: het
1: een keer
0: is mooi.
1: Niet,
0: ja. En het komt een keer niet uit.
1: Ja.
0: Dat kan allemaal bij ons. Dus je bent nooit verplicht. Je geeft aan van ik kan dan en dan fietsen. Kan je niet. Dan geef je dat door. En dan zeggen we oké, dan halen we jou de planning. En dan zeg je wel wanneer je wel kan.
1: Er is iemand die dat allemaal plant en zorgt dat mensen voldoende zijn.
0: We hebben vier
1: zijn.
0: Planners.
1: Vier planners zelfs, zo.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: we hebben ook vrije tijd.
1: Want hoeveel van die fietsen hebben jullie al?
0: We hebben nu 9 fietsen.
1: 9?
0: 9 duofietsen, ja.
1: En die gaan allemaal tegelijk op pad? Of kan dat ook 3, 4 zijn?
0: Nou, het kan 3. Nou, wij zeggen... 4 is een heel mooi getal.
1: Ja.
0: Dat is echt te doen. Men gaat ook wel eens met 5 op pad. Maar dat is wel een lange stoet. En je moet kijken waar je koffie kan drinken. Want 10 mensen tegelijk binnenkomen... er is niet altijd plek, hè?
1: Nee, dat is ook wel zo natuurlijk. Maar dat is wel de bedoeling dat er ook koffie gedronken wordt. Want dat heeft ook met die samenhang te maken
0: met
1: elkaar, hè?
0: Ja, die verbinding. En iedereen kijkt daarnaar uit. Dat is zo'n fantastisch moment.
1: Ja.
0: En men deelt... herinneringen, we praten met elkaar. Ja, het is geweldig. Daar ziet men echt naar uit.
1: Ja, dus je zorgt altijd dat er op de route horeca is.
0: Altijd. Wij weten ook de plekken.
1: Ja.
0: We gaan naar Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam.
1: Ik zag een folder liggen, daar staat Schipluiden in. Daar
0: Schipluiden,
1: zit ook van die bedrijfjes. Ja,
0: Delft, ja ook.
1: Ja. Een hele onderneming eigenlijk.
0: Zeker, het is behoorlijk gegroeid.
1: Ja, want je bent 6 jaar geleden begonnen.
0: 7 jaar geleden begonnen. Nou ja, dan moesten we nog bekendheid krijgen natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar de gemeente heeft ons erg ondersteund. En ook de fietshandel.
1: Ja.
0: Dat is echt, als wij iets hadden... Nou, wij hadden altijd voorrang. We konden gelijk langskomen.
1: Ja, als
0: dat
1: er iets gerepareerd moest worden.
0: Ja, precies.
1: Ja, want ze moeten wel blijven rijden.
0: Helemaal.
1: Want hoe vaak ga je dan in de week? 1 keer? Met de
0: het is... elke dag. We fietsen 7 dagen in de week. Ja, 7 dagen. En we hebben een ochtendrit. Dat begint om 10 uur. En we hebben een middagrit. Dat begint om 2:30.
1: Mm-hmm.
0: En dus de ochtendrit te zorgen in ieder geval dat ze 1 uur zeker terug zijn. Want 2:30 moeten we weer bij de mensen zijn om ze thuis op te halen.
1: En dan is er weer een andere piloot.
0: Precies.
1: Ja, dat wel. Ja, want je moet de mensen ook thuis ophalen. Dus daar ben je ook nog even mee bezig.
0: Klopt.
1: Dan ga je 3 of 4 fietsen bij elkaar en dan mensen
0: ophalen? Nee, we gaan iedere gaat zijn gasten ophalen.
1: En dan
0: spreken we af. Daar verzamelen we.
1: Ja.
0: En dan gaan we op pad.
1: Ja. Als mensen daar iets meer over willen weten of zich willen opgeven.
0: We hebben een website.
1: Ja.
0: www.fietsmaatjesschiedam.nl En daar kunnen ze gewoon kijken naar de galerij, de foto's, maar ook opgeven als vrijwilliger.
1: Fietsen op de duofiets. Rob Kent, hij sprak erover met ons. En u kunt dat allemaal meemaken door met de Fietsmaatjes Schiedam op de website te kijken. En als u mee wilt fietsen, dan is daar altijd een mogelijkheid toe. Dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond bij Radio Capelle.

geen miljoenen fietsen in Beijing, maar The Walls of the World. Je hoorde Katie Malua. En daarvoor Gérard Lenormand. Hij kwam met een walsje voorbij. La Petite Vase. Zometeen een weekend en een nacht in Museum Vlaardingen. Dat na Paul McCartney en Wings en The Mall of Kintyre.

0: nooit helemaal begrepen waarom dit een kerstliedje werd in de meeste playlists. Paul McCartney and Wings en The Mull of Kintyre uit 1977. En wij gaan naar ons volgende onderwerp. Museum Vlaardingen organiseert een heuse Night at the Museum. Overnachten met slaapmatjes tussen de collectiestukken. Directeur-bestuurder Nicole van Dijk is aan de lijn bij Terra Cox.
1: Nicole, een heel weekend in zo'n museum plus een nacht. Het klinkt alsof je een prijs hebt gewonnen dan. Wat, ja. Waar gaat het over?
2: Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk sinds kort pas directeur bij dit museum.
1: Ja.
2: En zoals dat gebeurt, zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden. Opgezet en gepland en uitgedacht. En ineens bleek dat we een soort ruimte hebben in onze programmering. En ik dacht meteen, oh, dit is fantastisch. Want dan kan ik eindelijk ook die collectie wat beter leren kennen. Want buiten dan de tentoonstellingen hebben we ook heel veel hier in het museum, in depot opgeslagen wat de collectie is. En dat zit verstopt achter deuren en dat is niet zo goed zichtbaar. En hoe leuk is het als je daarin kunt kijken en combinaties kunt maken. En echt vanuit je persoonlijke fascinatie ook.
1: Wat een geweldig idee.
2: Een tentoonstelling kunt maken.
1: Ja. Wie kwam daarmee met dat idee?
2: Ja, dit wilde ik heel graag doen. Dus
1: ik
2: heb dit naar voren gebracht.
1: En meteen omarmd door iedereen.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
1: wat leuk.
2: Want dat is toch heel leuk om aan mee te doen.
1: Ja. Hoe ging het in zijn werk? Hoe ben je begonnen?
2: Nou ja, we moeten het natuurlijk nog doen, hè? Want het gaat 5 en 6 september plaatsvinden. Ik zeg wel, hoe leuk is het om in de collectie rond te snuffelen. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Want wij hebben onze collectie geregistreerd via een registratiesysteem. En eigenlijk begin je daar te kijken. Dus in de computer, in de database ga je op zoek naar de voorwerpen die wij hebben geregistreerd. En ik ben gaan zoeken naar, ik hou heel erg van pentekeningen, kleding, vrouwen, dracht. Dus ben ik daarop gaan zoeken. En mijn persoonlijke kamer zal ook meer zo'n soort uitstraling hebben. Maar collega's hebben andere voorkeuren en gaan op een andere manier zoeken in die collectie.
1: Want wie zijn die personen die een kamer mogen vullen? Want het zijn 7 kamers. Jij hebt er zelf dan 1 gevuld. Wie vullen die anderen?
2: Nou ja, we zijn hier met een team. Dus die doen mee. Ik heb ook bijvoorbeeld een directeur van een ander visserijmuseum uitgenodigd. In Groningen, Zoutkamp.
1: Oh, wat leuk.
2: Dat leek mij ook heel erg leuk. Dat hij naar de collectie van dit visserij, voormalig visserijmuseum, gaat kijken. We hebben een stagiaire die hier al heel lang in het weekend werkt. Hij wordt stagiaire. Hij werkt hier in het weekend aan de balie. En die heb ik ook gevraagd. En daarnaast vind ik het ook heel leuk als Vlaardingers mee willen kijken en mee willen denken en hun voorkeuren willen aangeven. Dus we gaan ook een kamer eigenlijk inrichten met een aantal objecten waarbij we ook echt bezoekers vragen stellen van, wat moet hier nou van getoond worden?
1: Oh, wat een goed idee.
2: Wat moet meer uitgezocht worden? Wat verdient meer aandacht in het museum? Dus daar gaan we ook naar kijken.
1: En heb je daar al antwoorden op waar het om gaat? Waar denken zij dan aan?
2: Nee, dat gaan we ook dan ophalen.
1: Dat moet nog.
2: Ja, dus het is allemaal heel vers. We gaan hier echt wel met veel zin aan werken.
1: Ja. En dan die nacht, dat vind ik wel intrigerend. Waarom gaan de mensen 's nachts ook blijven?
2: Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Nee, dat is qua beveiliging dat niet verstandig. Maar het team gaat wel overnachten in het museum.
1: Ja.
2: Dus we nemen onze slaapmatjes mee. En dat is niet alleen omdat we het zo leuk vinden. Natuurlijk vinden we het ook leuk. Maar ook omdat we zoveel mogelijk uit die tijd willen halen. En ook met elkaar in gesprek willen gaan over die collectie en die verschillende objecten en hoe je dat nou doet. Een museum maken, nu tegenwoordig, en hoe je daar opstellingen over maakt.
1: Want ik las dat zij ook mogen meedenken, die bezoekers, en dat het gewoon open blijft. Dus je ziet het gebeuren, je ziet het zich ontwikkelen. Maar in welke zin mogen zij dan meedenken?
2: Wat ik zei, dus dat we vragen echt aan bezoekers welke objecten zij van een bepaalde opstelling belangrijk vinden of niet. Wat zij missen, dus we gaan ook wel in gesprek met bezoekers.
1: En daar geef je ook gevolg aan eventueel? Als zij iets missen.
2: Als dat kan.
1: Geweldig.
2: Dat zeker, ja.
1: Ik voel dat we even aan moeten beginnen met de gegevens. Hoe heet de tentoonstelling trouwens?
2: Nou, daar hebben we ook nog geen naam voor.
1: Oh, wat leuk.
2: Dat is ook nog iets wat open ligt. En ja. Nou ja, waar mensen ook aan mee kunnen denken.
1: Ja, en wanneer is die?
2: Nou, we gaan 5 en 6 september in het weekend aan het werk. En vanaf dan is het open tot half november.
1: En de tijden?
2: Nou ja, dat zijn de gewone tijden dat het museum open is, van 10 tot 5.
1: Ja, nou, je hebt ons helemaal warm hiervoor gemaakt. Ik vind het ook een beetje spannend. We kijken uit naar de bekendmaking van de titel en naar het bezoek. Dankjewel, Nicole van Dijk, directeur-bestuurder van Museum Vlaardingen. Een geweldige tip, op naar het Museum Vlaardingen. Dankjewel. Ja.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, is me te veel, toen werd het minder. En toen je dacht, ik ben een rups, bleek je een vlinder. Toen je dacht, dat je iets won, had je verloren. En toen je dacht, nu ga ik dood.

je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebruikt.

0: Nieuwe muziek van de Butterfly Room. Je hoorde Bells. En daarvoor Frans Mulder, een Zeilen op de Wind. Zometeen nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat na James Taylor, een Fire and Rain.
1: Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song.

0: Fire and Rain. We hebben er afgelopen tijd heel wat van gezien. Je hoorde het hier van James Taylor. Ons volgende onderwerp. Nieuwe schoenen voor mensen die op straat leven. Dat is in de kern waar stichting New Shoes zich voor inzet. Initiatiefnemer Jasper van Schie is bij Herman de Bruin.
1: Jasper, welkom.
2: Dankjewel, fijn hier te zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent. Je bent voorzitter van de stichting New Shoes.
2: Dat klopt, ja.
1: Een onderneming?
2: Nee, het is een stichting.
1: Stichting?
2: Met ambi-status. Dat betekent dat zo ongeveer al het geld wat binnenkomt ook naar de schoenen gaat. Mm-hmm. Het is vrijwillig. We hebben dus geen winstoogmerk. Maar ik zeg gekscherend altijd wel. We jagen wel op winst, maar dan op maatschappelijke winst. Dus ja, een verschil te maken voor mensen.
1: Want die schoenen gaan naar...
2: Dak- en thuisloze mensen. Ja. En wij bezoeken steden. Daar hebben we dan een actiedag, zoals we dat noemen. En op zo'n actiedag werken we samen met een stichting of een organisatie die het hele jaar zich inzet voor dak- en thuisloze mensen. Bijvoorbeeld in Rotterdam de Pauluskerk, in Delft Kessler Perspectief of Utrecht Stichting Goud. En zij nodigen de mensen uit. Begeleiden de mensen ook naar de winkel of eventueel in de winkel. En we werken dan samen met de ANWB. Mm-hmm. En uit hun assortiment mogen de mensen dan kiezen en dan zijn ze welkom in de winkel. En ze krijgen keuze en ze krijgen nieuwe schoenen die ademend en waterdicht zijn.
1: En ze voelen zich ook gezien, want ze mogen zelf naar de winkel. Ze krijgen ze niet uitgereikt ergens op een ander plekje.
2: Nee, dat is niet het idee. Heel soms als iemand zegt van ja, maar ik ga werken en als ik niet ga werken ben ik bang dat ik mijn baan kwijtraak. Dus ik kom niet naar de actiedag. Dan kunnen we nog wel zeggen, nou geef je maat door en dan geven we je schoenen, want waarom zou die geen schoenen verdienen? En ik snap zijn overweging heel goed. Want schoenen zonder werk, ja, dan heb je toch liever werk.
1: Nee, dat is een argument.
2: Dus, maar het idee is juist dat mensen welkom zijn, gezien worden, maar ook gehoord worden, dat ze dus echt mogen zeggen wat ze mooi vinden of wat lekker zit.
1: Nou ja, ze kunnen zelf kiezen dan op dat moment.
2: Ja, dat is niet vanzelfsprekend.
1: Nee, dat is zeker niet vanzelfsprekend. ANWB-winkels zijn degene die dan zorgen dat die schoenen er zijn?
2: Ja, we hebben daar een hele mooie, steeds intensievere samenwerking mee. We zijn nu dus ook in februari al begonnen met voorbereidingen voor december en januari met de ANWB. Om het steeds meer te stroomlijnen en te zorgen dat dat aan alle kanten soepel loopt. Wij kopen schoenen uit de overvoorraad van de ANWB. Daarmee krijgen we ze voor een sterk gereduceerde prijs, nagenoeg kostprijs. En daarmee kunnen we dus met hetzelfde geld meer schoenen bieden en dus meer mensen helpen. En voor de ANWB is het heel mooi duurzaam dat die voorraden die, vernietigd worden ze niet, maar dan op de plank staan of naar een outletcenter gaan, nu juist een heel mooi maatschappelijk doel krijgen.
1: Ja, maar het is geen restpartij, het zijn gewoon nieuwe schoenen.
2: Het zijn zeker nieuwe schoenen, maar misschien een jaartje oud.
1: Niet meer in de mode, maar goed, dat maakt voor deze mensen waarschijnlijk geen verschil.
2: Nee, en ik denk voor heel veel mensen eigenlijk niet, maar
1: voor mij ook niet hoor.
2: In hoe de industrie werkt natuurlijk, dat het altijd weer iets nieuws op de plank moet.
1: Er moet verkocht worden, daar gaat het om. Dan moet je ze wel betalen, die schoenen. Dus de stichting heeft wel geld nodig.
2: Zeker, ja. Dus we doen daar allerlei dingen voor. We benaderen uiteraard fondsen, lokaal, landelijk. Mm-hmm. Hier in de omgeving bijvoorbeeld Fonds DBL of Lekker Geven van Michelle van Tongelo, dat is een bekende. Ja. Maar ook landelijke. Vorige editie heeft het NRC Lezersfonds ons geholpen of het Variantfonds.
1: Ja, er zijn heel veel fondsen in Nederland. Die zoiets willen doen. En als het een beetje in hun straatje past of in hun voorwaarden past, dan kan dat allemaal.
2: Ja, dus we moeten daar wel echt aanvragen voor indienen. Ja, met begroting, beleidsplan.
1: Het is wel een heel gedoe om dat voor elkaar te krijgen, denk ik.
2: Zeker, er gaat veel tijd in zitten. Ik moet zeggen, naarmate je het vaker doet en het meerdere jaren achter elkaar doet, dat er handigheid in komt. Dus dat maakt het efficiënter. Maar we zijn ook wel een beetje op zoek naar een andere vorm om te kunnen groeien. En zo hebben we bijvoorbeeld Harderwijk, komt de volgende editie bij de steden. Mm-hmm. En daar werken we samen met TRZ, een bedrijf in Harderwijk wat zich inzet voor arbeidsgeschiktheid. En dat gericht op mensen die arbeids ongeschikt zijn, maar door bijvoorbeeld door toepassing van ergonomie een werkplek aanpassen, waardoor iemand toch weer kan werken. Nou, supermooi.
1: Ja.
2: En de directeur daar, Amber, die heeft mij gebeld en die zei, ik wil graag dat je naar Harderwijk komt en ik wil de komende 3 jaar New Shoes adopteren voor Harderwijk.
1: Oh, okay.
2: En dat betekent dat zij met haar bedrijf de kosten draagt, maar ook zoveel mogelijk de coördinatie wil doen.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja.
2: Zijn we heel blij mee, maar dat betekent ook dat we een stad hebben die we er, nou ja, qua werkdruk zeg maar bijna gratis bij hebben. Dus we kunnen wel uitbreiden en we kunnen daar ook weer nou 60, 70 mensen nieuwe schoenen geven zonder dat het ons heel veel extra tijd en energie kost. Nou ja,
1: dat is mooi natuurlijk dat kan.
2: Dat smaakt naar meer. Dus ja, we zijn enorm op zoek naar partners in andere steden die dat ook zouden willen.
1: Uitbreiding zit er aan te komen en dat het aan Jasper ligt, dan gaat het ook allemaal gebeuren. Maar hoe kunnen mensen het fonds bereiken, de stichting bereiken?
2: De makkelijkste, meest directe vorm daarvoor is om naar onze website te gaan.
1: Mm-hmm.
2: www.stichtingnewshoes.nl.
1: Ja.
2: New Shoes dan het nieuwe schoenen in het Engels.
1: Ja.
2: En daar hebben we een donatiepagina, maar er staan ook contactgegevens als mensen misschien op een andere manier willen samenwerken of doneren of meer informatie willen. Dan
1: staat er allemaal op. Hele ambitie om dat te doen, maar het zal allemaal wel lukken als je net zo enthousiast wordt van dit verhaal als Jasper van Schie is, voorzitter van de stichting New Shoes en heel erg betrokken bij dit onderwerp in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al die steden die je wil gaan bezoeken.

ging voor een patiënte. Jennifer Lopez en Should Have Never. En daarvoor Bill Withers samen met Grover Washington Jr. in Just the Two of Us. En dat was de late avond van dinsdag 18 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap weer het afgelopen uur. Leonard Cohen en Sharon Robinson blijven nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Martin van de Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avond nacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Yo!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Koolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Bij de Algrabrug is maandagochtend het brugdek uit de constructie gehesen. De bijzondere operatie maakt onderdeel uit van het grootschalig onderhoud aan de brug die sinds 10 augustus volledig is afgesloten voor wegverkeer. Verschillende onderdelen van de brug worden vervangen en vernield. Bij diezelfde Algrabrug werd beneden aan de dijk bij Capelle West geparkeerd door waarschijnlijk forensen uit Krimpen aan den IJssel of de Krimpener Waard. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat er hekken geplaatst en staan er verkeersregelaars. Op woensdag 26 augustus viert wijkpunt Torenhof in Capelle aan den IJssel het 15-jarig bestaan. Op dezelfde datum in 2011 begon het met koffieochtenden en een bingo en groeide uit tot een plek waar mensen regelmatig bij elkaar komen. Koken voor de buurt is een vaste activiteit en op 26 augustus kan men om 12:30 meedoen met een soepmoment. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 18 augustus. Er was vandaag veel bewolking. Lokaal viel er nog een spatje regen, maar veelal was het droog. En het werd zo'n 21 graden. Komende avond nacht kan er lokaal nog wat lichte regen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En het koelt af nog ongeveer 16 graden. Morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Opnieuw vrij veel bewolking, een enkele opklaring en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur ongeveer 21 graden. Ook op donderdag en vrijdag blijft de kans op een aantal buien groot. Een zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit een zuidwestelijke, later uit een noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 14 en de maximumtemperatuur zo 20 tot 21 graden. Ook op zaterdag kan er nog een enkele bui vallen bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12, de maximumtemperatuur tot rond de 20 graden. Op zondag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Er waait een zwakke wind uit het noorden. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Bogaert. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de in Rotterdam vermoorde nationalist Yevgen Konovalov herbegraven. President Volodymyr Zelensky hield een toespraak. Hij noemde Konovalov een held die zich inzette voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Konovalov werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de toenmalige Sovjet-Unie. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag bij Hotel Atlanta op de Coolsingel. De Oekraïner lag begraven op Krooswijk. Eerder deze maand werden zijn stoffelijke resten opgegraven en naar Oekraïne gebracht om daar te worden herbegraven. Iemand uit Dordrecht heeft bij de lottotrekking van afgelopen zaterdag 1 miljoen euro gewonnen. De speler voorspelde als enige 5 getallen en het reservegetal goed en won zo de volledige jackpot. Het gewonnen bedrag van 1 miljoen euro is bruto. Er gaat nog 378.000 euro kansspelbelasting vanaf. De lotto heeft alleen bekendgemaakt dat het iemand uit Dordrecht is. De identiteit van de winnaar blijft verder onbekend. Het Duitse transportbedrijf HGK Shipping pleit voor een Europees programma om de binnenvaartvloot de komende jaren te vernieuwen. In Nieuwsblad Transport staat dat het bedrijf wil dat er ongeveer 1000 binnenvaartschepen worden gebouwd die ook bij lage waterstanden inzetbaar blijven. De oproep houdt verband met de grote problemen waar de binnenvaart nu mee te kampen heeft vanwege de extreem lage waterstanden in onder meer de Rijn. Het hoofdkantoor van HGK Shipping zit in Keulen, maar het bedrijf heeft ook een belangrijke vestiging bij de Waalhaven in Rotterdam. En dan het weer, veel bewolking vanmiddag, kans op een bui, ook morgen buien, maar dan komt de zon er ook af en toe bij. En het wordt dan net als vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensrechten.